0: maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurt er als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboeken.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Fleetwood Mac, Rhiannon, Will You Ever Win uit 76. En we begonnen vandaag het uur met Rod Stewart uit 82 en Young Turks.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: be. Good morning.
0: De spits is er al. Vorige week mijn eerste week, mijn eerste programma's bij Gold Oldies Radio. En nu dus mijn tweede week. Bedankt voor alle leuke reacties trouwens. Straks om 10:00 hebben we het programma De Tour van Frans met Frans van der Drift. Maar tot die tijd, eerst 2 in de ochtend met Luis van Eertig. Aangenaam, nice to meet you. De muziek zo dadelijk van Banana Wama, maar ook Rob de Nijs en Fats Domino. Met die laatstgenoemde gaan we verder. We gaan naar 1960, Walking to New Orleans.

0: De lekkere muziek, de lekkere gauw hier bij Gold on the Radio. Je hoorde Rob de Nijs en het al onbekende zuster Ursula. Het is 10 september weer, dag 253 van 2026. De meeste zomervakanties zijn nu weer echt achter de rug. Maar niet terug, de herfstvakantie komt eraan. Ergens tussen 10 en 25 oktober. Afhankelijk van waar je woont en welke regio. Rond die tijd heb je weer een paar dagen vrij. Het is vandaag de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Ieder jaar staan we op 10 september stil bij iedereen die lijdt aan suïcidale neigingen en aan alle slachtoffers van zelfdoding. Want nee, de neiging tot zelfdoding is niet een beetje depri zijn. Het is een serieuze ziekte die ook als zodanig moet worden behandeld. Gold Oldies Radio, Lied van Eertig tot 10 uur. Met zo dadelijk de muziek van Peter Schilling en Völlig losgelöst.
1: Erinnern Sie sich noch?

Tenors die herkennen natuurlijk zijn drumgeluid. En dan heb ik het over Phil Collins' Both Sides of the Story. Muziek uit de 1983 hier bij Gold Oldies Radio. En daarvoor völlig losgelöst. Dat was de subtitel, want eigenlijk heette het nummer natuurlijk Major Tom. Of Major Tom. Peter Schilling, en dat is hij in 1982. Tot 10 uur ben ik jouw gastheer. Mijn naam is Luc van Eertweg. Het programma heet Eertweg in de Ochtend. En ik heb voor jou een mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En zo noemen we dan een knipoog naar een opvallende oude uit het Kortom, de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Ook neem ik een kijkje in ons geboorteregister en heb misschien ook nog wat historische nieuwsfeiten. 10 september, het is de geboortedag van Nederlandse zangeres en voormalig tv-presentatrice Nancy Kolen. Beter bekend als Nance. Ook in mijn geboorteregister de voormalige nieuwslezeres Debbie Petter. De gitarist van Aerosmith Joe Perry en de zangeres Carol Decker van T-Pow en Siobhan Faley. De zangeres van de voormalige Bananarama en Shakespeare Sisters. Ten slotte de voormalige darter en analist Ko Stompé, zanger en medeoprichter van Masada Johnny Manahutu en voormalig judoka Mark Huizinga. Vier jij toevallig vandaag op jouw geboortedag? Met andere woorden, je bent jarig? Dan wensen we jou van harte proficiat.

0: Dat zou je toch niet zeggen, hè? En dat zou voor niet iedereen even leuk zijn, natuurlijk, de summer is over. Terwijl dat een heleboel mensen nog aan het nazomeren zijn. Dusty Springfield anno 1964, summer is over. Daarvoor Banana Rama, Robert De Niro's Waiting. Aardig muziek uit 1984. Waar je ook bent, wat je ook doet, Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Trouwens, de hele donderdag krijg je de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. En bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienertijd en later. Wat had je gedacht van de Cats?
1: De enige die weet wat jij horen wil.

misschien niet de grootste hit van de Cats, maar voor de Cats geldt eigenlijk dat de meeste luisteraars elk liedje van vroeger wel kunnen waarderen. Dit was er zo een uit 1973, het heette Maribaya. En deze, die ken je ook nog uit 2007. A Freaky 20 van Guus Meeuwis. Hier is tranen gelachen.

het licht uitgedaan. Dat zingt Guus Meeuwis. Ja, dat moet ik hier ook. Het licht uit en de waaier aan om de resterende warmte uit de studio een beetje te verdrijven. Zodat het nog een beetje lekker is om het programma te maken. Als je nu en dan wat bijgeluiden hoort, dan is dat die waaier. Maar daar zul je ongetwijfeld wel begrip voor hebben, denk ik. Guus Meeuwis en Luut van Eertog hebben iets gemeen. Allebei de roots in Zuidoost-Brabant. Kun je misschien ook horen. Tranen gelachen, lekker ding dus. Op 10 september, maar dan in 2001, probeerde een kandidaat in de Britse versie van de Weekend Millionaire's de zaak te belazeren om zo de prijs van 1 miljoen pond te winnen. Aangezien deze kandidaat, de Britse majoor Charles Ingram, nogal opvallend succesvol was, wordt de opnameband nog eens zorgvuldig nagekeken en terugbeluisterd. Een medespeler en Ingrams vrouw die weten Ingram te helpen door middel van kuchen. En één kuch staat voor het antwoord A, de twee kuchen voor antwoord B, etc. etc. Het bedrag van 1 miljoen pond wordt niet aan de zogenaamde winnaar uitgekeerd. En tot op de dag van vandaag houdt Ingram vol onschuldig te zijn. Hij wordt oneervol ontslagen uit het leger en krijgt samen met zijn vrouw en de beurste medespeler een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Tegenwoordig is de voormalige majoor schrijver van beroep. We gaan zo dadelijk naar de muziek van Wakefield uit 1996. Sexy Eyes hier op Gold Oldies Radio.

Meer dan 60 jaar muziekhistorie en er hoort ook 1959 bij. Je hoorde Sir Henry Webb, oftewel Cliff Richard and the Shadows, met een mooie oude A Voice in the Wilderness. Ik probeer als programmamaker altijd een indruk te krijgen wat jij als luisteraar, buiten het luisteren natuurlijk naar Golden Oldies Radio, zo al doet op een donderdagochtend. Misschien ben je op het vroege tijdstip al aan je werk. Of misschien heb je wat extra tijd over omdat je gepensioneerd bent. Het kan allemaal natuurlijk. Laat het maar eens weten. En weet je het niet goed wat je vandaag of komende dagen met je tijd moet doen? Straks in de tweede uur dan heb ik misschien wat uittips voor je. Nu door met de muziek. We gaan naar de Slagerparade anno 1971 met Peter Olof. En het alombekende I Meet Je Für Immer.

0: Ook Duitsstalige liedjes komen voorbij bij Gold Oldies Radio. Straks was het al Major Tom met Peter Schilling. En nu de tweede Duitsstalige in het programma. Kwam tot einde 70. Een nummer dat heet Ein Mädchen für immer. Lekker plaatje van toen. Zodanig gaan we nog eens naar de 60's. 1967. Van Morrison and Them. En hun grootste hit destijds. Gloria.
1: Golden Oldies Radio.

De lekkere popmuziek uit 1967 van Van Morrison en Dem en het nummer Gloria. Ja, we gaan weer richting nieuws en weer. En daarna spreken we elkaar natuurlijk weer voor het tweede gedeelte van Eertweg in de ochtend. De laatste plaat tot nieuws en weer is er opnieuw een uit 1967. We blijven in dat populaire jaar hangen en gaan naar het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hier zijn de Beatles uit 67 dus, A Day in the Life. Tot!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is 1 rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Het tweede gedeelte van Eer 2 in de ochtend, zo net na 9 uur, is inmiddels weer twee platen oud. Jo, de Boney M met 77 Belfast en Earth, Wind & Fire met And Love Goes On. Ik zeg goedemorgen.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: Good morning.
2: Be.
0: Straks om 10 uur is het programma De Tour van Frans met Frans van der Rift. Maar tot die tijd is er Eer 2 in de ochtend. Met Luud van Eertweg. Aangenaam, pleased to meet you. Het tweede uur dus van dit programma op deze donderdag de 10e. Het is 10 september alweer, dag 253 van 2026. En Golden Oldies Radio met de lekkerste rouwhouden en voor jou de leukste herinneringen. Onder meer Ruud Jacot, Le Poppies en Roy Orbison. En met die laatstgenoemde uit 1963 gaan we verder. Hier is In Dreams.

Opvallend liedje in 1994 in de hitparade. Een prachtige plaat van Ruud Jacot uit juli van 94. Waarvan de hele opbrengst naar de slachtoffers van de oorlog in Rwanda ging. Je hoorde Buzaruka, lied voor Rwanda. Dat is de subtitel 1994. Daarvoor het einde 70, Le Popi en Nono Rien a Changé. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertweg en Ochtend met daarin wat historisch nieuws. Een terugblik naar het weer van vorig jaar. En misschien ook nog wat uittips voor het geval dat je met je vrije tijd geen raad weet. En natuurlijk de mooie muziek uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En ze noemen dan ook een knipoog naar de opvallende oldies uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar pophistorie. Mooi dat je bent afgestemd op Gold Oldies Radio. Welkom.

Lekker muziek die er altijd weer mag zijn. Hè? Buffalo Soldier, Bob Marley en de Wailers. Muziek uit 1983 in de Gold Oldies Radio. En daarvoor Zucchero, of Zucchero, wat je wil. Fornaciari met Senza Una Donna. En hij deed het in een duet met Paul Young. En dat deden ze in 1987. Vandaag, 10 september, maar dan in 1961, vond er een verschrikkelijk ongeluk plaats tijdens een Formule 1-wedstrijd in Italië. 15 toeschouwers komen om het leven als graaf Wolfgang Berge van Trips, zo heet deze coureur, verongelukt tijdens de Formule 1-wedstrijd. Van Trips komt tijdens de race in aanraking met de Lotus van Jim Clark. De Ferrari van Trips komt van de grond, waardoor hij uit de bolide wordt geslingerd en sterft. Zijn Ferrari belandt in het publiek met veel doden tot gevolg. Brown.

De zalige muziek van Demis Rousseau, Schönes Mädchen aus Arcadia, 1973. Een lekkere deun van toen hier bij Gold Oldies Radio. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertweg in de Ochtend. Met daarin de mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een opvallende oldie uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Herbeleefde hits van toen, de muziek uit jouw tienertijd en later. En wij draaien de muziek natuurlijk die jij wil horen. En waar blijven ze dan, die 20s? Die freaky 20. Nou, ik heb er één uitgezocht van Santana, samen met de zangeres Michelle Branch. We gaan naar 2002, The Game of Love.

één of twee keer per uur draai ik er 20. Dit, en dat noem ik dan van aardigheid de Freaky 20. Nou, dit is er zo één uit 2002 van Santana en Michelle Branch, een bescheiden hit, genaamd The Game of Love. In het voorgaande uur nam ik een kijkje in ons geboorteregister. En dit uur tussen 9 en 10 kijken we samen ook even terug naar het weer van vorig jaar wel te verstaan. En als het een beetje mee zit, heb ik verderop in het programma nog wat uittips voor vandaag, de 10e september. Straks om 10 uur krijg je uiteraard het actuele weer, maar nu kijk ik even terug naar het weer van vorig jaar, 10 september. Het was een zwaar bewolkte dag en er waaide een zwakke wind uit het zuidoosten. De gemiddelde temperatuur was zo'n 14 graden, maximaal was het 21 graden. En ook zagen we vorig jaar nog ongeveer 6 uurtjes de zon. Er viel een beetje regen op de 10e september en straks om 10 uur het actuele weer. Nu iets van Van Morrison. We gaan nu naar 1971 met Wild Night.

Annie Lennox en Dave Stewart. En je hoort ook Montemonica Stevie Wonder. Hij deed namelijk mee op deze track uit 1985. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Je hoort mix. Je hebt voor mij nog wat uittips te goed. Ik geef je in ieder geval wat tips voor vandaag tot en met zondag. Je kunt een pubquiz bijwonen in Tilburg. Verder vindt er de zogenaamde Summer Nights nazomerparty plaats bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. En als je dan toch in Apeldoorn bent, kun je wellicht ook gebruik maken van het evenement Piratenmaand. Het hele park staat in teken van de Piratenmaand met als hoogtepunt de spannende theatershow Jul en Julia gaan op schattenjacht. En tenslotte kun je tot en met zaterdag de 12e de Botterdagen in Elburg en ook de feestweek Echternerbrug in Delfstrahuizen bezoeken. Zo ben je toch weer wat wijzer geworden hier bij Golden Oldies Radio als het gaat om de

dat van die lekkere gauwouwen die je al lang niet meer gehoord hebt. Je hoort ze hier bij Gold Oldies Radio. Ook op zijn Nederlandstalig hier. In dit geval Maribel Volendam kwam ze geloof ik. Hè? 1981, Mario Nette. We gaan richting 10 uur. Dus ik ga er een eind aan breien. Time is going fast when you're having fun. Heb je ooit ideeën of andere tips? En wil je ook een bijdrage aan leveren aan dit programma? Dan kun je een e-mail sturen naar luut@goldoldiesradio.nl. Zo dadelijk nog de muziek 1988 van de Gypsy Kings, Joby Joba. Ik ben er dol op, dat had je misschien wel begrepen. En daarom was Stevie Wonder and I'm Wondering. En dat komt uit 1967. Zometeen om 10 uur is er de Tour van Frans met Frans van der Drift. Ik wens je voor straks een prettige voortzetting van deze dag. Volgende week donderdagochtend om 8 uur spreek ik graag met je af voor een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend. Morgen vroeg, even na 8 uur, zit hier John Dekker met zijn Morning Memories. Fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. Dag!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

van allebei wat, dus hè. A little bit me, a little bit you. Ja. Het waren de aapjes die vandaag het programma mochten openen. De Monkees. De legendarische Monkees, mag ik wel zeggen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Tour van Frans. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Tot 12.

ontzettend leuk dat we vandaag even dit nummer in het programma hebben, toch? Ja, Lobo, and me, and you. En de dog named Boo. The sound of extra gold. Golden classics. Meer mooie muziek. Dat kunnen we aan deze man wel overlaten. Don McLean. And it's just the sun.

Weer het thema van jij en ik. Ja. Dat is boeiend, toch? It's Just the Sun, zo heette het. Ik kan er nog één draaien en dan gaan we natuurlijk in de high five. Ken je deze nog?

schreef zojuist iemand. Ik kan me dat nummer nog wel herinneren, maar ik weet niet meer van welke groep. Nou, dat ga ik je vertellen. De Marmalade was dat. Met, zoals ze zelf vele malen zongen, Only One Woman. En in de Tour voor Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Veronica Top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 2 kwamen. Dus door een sterke nummer 1 net niet op de hoogste plaats kwamen. Vandaag vertrekken we op 19 juni 1965. Ik herinner mij nog het moment aan de luisterbar van de platenzaak waar ik hem voor het eerst hoorde. Scorpions. Met Hello Josephine.

gewoon weemoed, denk ik, terug aan die tijd. Hè? Je ging naar de platenzaak, haalde daar het kant-en-klare top 40 plaatje. Hè, dat noemden ze het ligt klaar bij je platelaar. En dan keek je welke nummers nieuw uitkwamen. En welke je graag zou willen. Eerst luisteren dan. En daarna gewoon tegen die man achter de bar zeggen. Ja, deze kun je voor mij inpakken. Het waren mooie tijden. Heel veel nummer 2 noteringen kwamen ook op 1. Dus we maken even een sprong in de tijd. We komen terecht bij 20 november 1965. De Fortunes zijn hier.

blijft deze op nummer 2. Ik ga het je vertellen. Yesterday van de Beatles stond op 1 en hield ze dus op die plaats. Op nummer 2 en daarna gingen ze retour. The Fortunes and Here It Comes Again. En dan Nederlands talent in de High Five. Op 12 februari kwamen ze op 2.

0: verras me de dagje wel. Daar ging het over. Lieve luistervrienden, dat waren de Golden Earrings. Toen hadden ze de S nog achter de naam, maar dat heb ik jullie al eens eerder verteld. En de vaste luisteraars weten dat dus.
1: Extra Gold! Music Radio, Extra Gold, where memories live.
0: En ik ben altijd blij met mijn vaste luisteraars. Die zijn trouw, wat gaan we nu krijgen? Oh, wacht even, dat doen we zo. Mooi. Weer een nummer 2. Eentje van de Rolling Stones, natuurlijk.
2: It is the evening of the day
0: as tears go by.

op zijn tijd mogen we gerust een traan laten gaan. Vind je niet? En ze roepen wel eens een man mag niet huilen, maar ik vind dat onzin hoor. Ook wij hebben gewoon emoties. Hè? Vrienden, we zijn toegekomen aan de laatste in de high five. Christian St. Peters is aan de beurt. Op 28 mei 1966 kwamen ze voor één week op nummer 2. En dat deden ze met The Pied Piper. You.

dat was die weer, de high five voor deze week. Volgende week hoor je weer 5 nummer 2 noteringen van toen. Luister opnieuw en dan mis je niks. En dat is toch een fijn gevoel, hoor niet? Hey, mocht je bepaalde gedachten hebben vandaag tijdens mijn programma, durf gerust een berichtje te sturen. Ik zal je niet met naam noemen, maar misschien dat ik die gedachten wel in de

0: bijzondere zangeres. En dat is de titel van haar nummer.
1: Ja.
0: Time after time. Vind je zangeressen leuk? Ja? Val je toevallig net zoals ik op vrouwen? Het zou maar zo kunnen. Ja, het kan ook anders. Dat snap ik. Maar goed. Snel door met deze zangeres. En ze zingt de Single Girl.

vandaag af en toe toch een vraagje voor je. Ik wil namelijk wat meer van je weten. Jij als luisteraar en ik als programmamaker hier. De volgende vraag is dan ook, welke dag van de week zit jou een beetje dwars? Welke dag van de week vind je helemaal niks? En je mag me natuurlijk ook vertellen welke dag je wel leuk vindt.

0: I met Sonala. We moeten er een beetje een feestje van maken van de Tour van Frans, vind je niet?
1: Ja,
0: en over een feestje gesproken. Nou, dat is dit zeker. En eindelijk een plaatje van Robert, denkt hij. Hier is Get Dancing.

En heel langzaam veden ze hem uit, zoals we dat dan noemen. Discotex, het is Sexolet. En Get Dancing. Ja, mooi.

eind wordt het een beetje eentonig, hè? Ja. Heel veel la-la-la. Hallo Londen. Ik begrijp dat ik jullie een plezier gedaan heb. Alan Rudger zit daar te luisteren, waarschijnlijk met zijn Angela, klopt dat? En hij schreef me zojuist van, dit was een van mijn favorieten in die tijd. Nou, dat kan. Ik vond hem ook niet slecht, eerlijk gezegd. T-Rex en Hot Love. Ah, over mooie muziek gesproken, daar hoort dit dan bij. Supertramp. And Give a Little Bit.

0: Give Me a Little Bit. Tam, tam, tam, tam. Ja, prachtig. Ik volg dus straks aan jullie, aan alle luisteraars. Dus aan jou en jou. En ik vergeet jou ook niet. Stuur even een berichtje en laat weten welke dag van de week je een mooie dag vindt. Of een dag waarvan je zegt, bleh, daar zie ik helemaal niets in. En zo kreeg ik een berichtje van Patrick. En hij wordt trouwens in België Patrick genoemd. dat is het verschil tussen Nederland en België. En hij schreef mij, nou, ik vind de vrijdag altijd het leukst. Dat ben ik met hem eens, want ik mag van Saskia, dat is mijn vrouw, helemaal geen borreltje drinken door de week. Ik mag geen alcohol. Dat is ter bescherming van mijn lever, dus ze bedoelt het goed. Maar op vrijdagavond begint natuurlijk het weekend voor mij. En dan ga ik los. En dat vindt ze niet erg, dus dan is het even een ogenblik genieten. Hè? Ik kreeg ook een berichtje van Boudewijn. Die schrijft gewoon van Frans, ik zit te luisteren. En alle dagen vind ik fantastisch als de zon maar schijnt. Ik duik verder met je terug in de tijd. En dat onder het motto...
1: Herinnert u zich deze nog...
0: Nancy Wilson is hier. Ze heeft een zwoele stem. How glad I am. My love.

Je moest eens weten, toch? How glad I am. Bert de Stekse, een hele goede morgen. Ook leuk dat jij me even een berichtje hebt gestuurd. En je schrijft, de zon is hier aan het schijnen. Toch, daar gaat het toch om? En in Lombardzijde in België. Het is een eindje weg. Hier schijnt hij nog niet trouwens in Tolen. We moeten het nog even zonder stellen. Maar misschien gaat dat nog komen. En je schrijft ook nog, komt die zon juist omdat jij mooie muziek draait? Nou, dat durf ik niet te beweren, Bert. Dat zou een beetje stoer klinken, maar zo zit ik niet in elkaar. Enige bescheidenheid is altijd op zijn plaats. Vind je niet?

Pretenders. Oh ja, we're kidding. Don't get me wrong. Plaatje uit de jaren 80, maar dat is niet zo belangrijk. Dit is de mooie singleversie van een hit van The Doors. Light My Fire.

0: Je hebt ooit een keertje moeten luisteren naar de LP-versie. Die is veel langer en die begon me zo te vervelen. Vandaar dat ik vandaag in dit programma in de Tour van Frans even koos voor de singleversie. En dat zeker dus ook even bij.
1: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig, live.

lieve mensen, ik mocht hem voor jullie draaien. Ja. Ja, prachtig toch? ILO, oftewel The Electric Light Orchestra. Zo dadelijk, de top 5 van deze week, gevuld met de singlesuccessen van de formatie Queen. Maar eerst nog dit. Give

0: Chairman of the Board hoorde je in de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Give me just a little more time. Vrienden, tijd voor de top 5 en die begint altijd zo.
1: 5 hits in a row.
0: Het is trouwens een top 5 waarbij ik kijk naar het internationaal succes van deze formatie. Dat betekent dus dat hij afwijkt van de cijfers van de Stichting Nederlandse Top 40. Mocht je me daar op dat moment eventjes aan willen houden, dat gaat dus niet lukken. Ik draai deze voor Oscar. Oscar de Koster. Je zit te luisteren, Oscar. Leuk dat je erbij bent. En je schrijft me dat de donderdag de mooiste dag is van de week. Voor jou dan, hè? Omdat je het programma De Tour van Frans leuk vindt. Nou, dat is een ontzettend leuke opmerking. En dat compliment steek ik in mijn zak. De 5 successen die ik vandaag laat horen van de formatie Queen begint op nummer 5 met dit. Lady Gaga.

meeste presentatoren van programma's die dit draaien, draaien dat omdat ze even iets voor zichzelf willen doen. Even een plasje willen plegen. En dat kan, want het was bijna 6 minuten lang Radio Gaga. Heerlijk. Martin, je zit ook te luisteren en je schrijft iets bijzonders. Je zegt van maandag, dat is voor mij ook altijd een slechte dag, maar dinsdag, donderdag en zondag vind ik fantastisch. En dat heeft alles te maken met het radioaanbod. En dat zijn nou toevallig ook de dagen waarop ik te luisteren ben. Ik beschouw het als een compliment. Ik laat het binnenkomen. Je bent een echte vriend, zal ik maar zeggen. En voor jou draai ik de volgende. Dat is trouwens geen lang nummer van Queen. Het heet Crazy Little Thing Called Love. Is

Ja, liefde is een raar ding, hè? Crazy little thing called love. Krijg ook nog een berichtje van Leo. Leo, goedemorgen. Ook jij zit te luisteren, dat verbaast me niets, hè? Want je behoort tot mijn vaste fans. Je pakt bijna alle programma's mee. En dat vind ik altijd leuk. En ook jij schrijft dus, net als Martin, de dinsdag, donderdag en zondag zijn ook voor mij de leukste dagen. Ah, tof. We gaan door met de successen van Queen. Dit is namelijk de Queen Top 5. We komen terecht bij nummer 3. We gaan luisteren naar... Inderdaad, I Want to Break Free.

Het is altijd prachtig om het weer terug te horen, dit, hè? Een ongekend succes was deze formatie, dat mogen we toch wel stellen. Ze hebben van de Nederlandse Top 40 Stichting 10 keer een alarmschijf gekregen. Dat is nogmaals ongekend. En 46 hits hebben ze in onze Top 40 gehad. Ook dat is fantastisch natuurlijk. Dat hebben maar weinig formaties. En dus zijn ze absoluut de top. Over top gesproken, we gaan nog even de nummer 2 draaien. En daarna de nummer 1 natuurlijk. Maar eerst even deze. Het gaat weer over de liefde, natuurlijk.

met de glansrol voor Freddie Mercury. Hij bracht kleur in ons leven. Het was een bijzondere persoonlijkheid. Ik heb ook gekeken naar zijn documentaire. En daar werd ik heel wat wijzer van. Enfin, dat kun jij natuurlijk ook een keertje doen als je daar zin in hebt. Vrienden, even een overzicht van de top 5 van Queen die ik gedraaid heb. We begonnen op 5 met Radio Gaga. 4 was voor je Crazy Little Thing Called Love. 3, I Want To Break Free. En op 2, Somebody, Somebody, Somebody, Somebody, Somebody To Love. En wat staat er op 1? Ik hoef het je eigenlijk helemaal niet te vertellen. Iedereen weet dat. Bohemian Rhapsody.

Een beetje gezellig meestampen. Dat hoort bij dit nummer natuurlijk. Hè? Have I the right? En dat waren de Honeycombs. Ja, dat was even een ogenblik weer in de jaren 60. Dat gaan we weer achter ons laten. En komen dan terecht bij Earth and Fire. Ze gaan het ook hebben over de voor mij ideale dagen van de week. En dan heb ik het over het weekend.

Eind jaren 70 was ik presentator. Nou, eigenlijk moet ik dan zeggen DJ. En trad ik op in verschillende dancings. En zo was ik ook in Dancing de Manenbrug in Marum. En die had twee zalen. Misschien nu nog wel. En in de ene zaal zat Earth and Fire. En in de andere zaal stond ik muziek te draaien. En ik ben toen ook even bij dat live optreden geweest. En daar klonk het net zo goed als wat ik net heb laten horen. Ik moest er weer even aan terugdenken. Ah, het waren bijzondere tijden. Ik maakte zo'n 100 kilometer. Nee, ik moet zeggen. 100.000 kilometer. Ja, dat. Twee jaar op de teller van mijn auto. Ik zag de hele wereld. Dat zou je haast wel kunnen zeggen. Ah, is ook mooi. Gino Vanelli.

De liefde deed iets met hem, hè? Daar had hij het volgens mij over. Gino met It Hurts to Be in Love. Dat kan, hè? Leo, je vraagt mij, als je zoveel kilometers maakte per jaar, had je dan elk jaar een andere auto? Ken je nog de oude modelletjes van Mitsubishi? Ik ben ooit begonnen met een Lancer. Daarna had ik een Galant. Toen kwam ik in de Sapporo. En toen zei mijn boekhouder Frans, jongen, wat ben je nou mee bezig? Wordt het niet eens tijd om gewoon diesel te gaan rijden? Waarom schaf je niet een Mercedes aan? Ja, zei ik, maar die Mercedes die kost nogal wat. Nee, je bent de afgelopen jaren lekker goedkoop bezig geweest. En hij had gelijk. En toen werd het de Mercedes 240D.

Even een ogenblik in dit programma in de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Patrick, jij bent volgens mij een van mijn Facebook-vrienden die het meeste op Facebook zet. Je hebt er altijd leuke grapjes op jouw Facebook-pagina, maar af en toe ook een levenswijsheid. En een uur geleden plaatste je een levenswijsheid van Confucius. En Confucius zei, rebellie ontstaat wanneer leiders vergeten dat ze er zijn om het volk te dienen. En dat zet me aan tot denken.

muziek uit de jaren 60. Maar je weet het, hè, ik wissel het altijd af. En ik neem je weer mee naar de jaren 70. De Tour van France is immers een reis door 5 decennia mooie muziek. Dit is een duo, een gelegenheidsduo. En ze namen niet alleen singeltjes op, samen, maar ook een heel album. Ik heb het over Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En van hen mag klinken, Did You Ever...

leuk om het nog eens een keer terug te horen, dit nummer, toch? Ja, bij Nancy Sinatra kom ik vast en zeker nog wel een keertje terug. Dat beloof ik je bij deze. Ik kijk naar de klok. We zitten inmiddels in de laatste 10 minuten en ik kan nog 3 nummers draaien. Daar is dit er dus eentje van. Please.

0: I love the nightlife. Ja, ja, ja. Alicia Bridges was hier met dat mooie nummer wat in de hitparade terechtkwam. En dat verdiende ze ook. Lieve luistervrienden, dat was die weer, de Tour van Frans. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik kan je beloven dat ik er volgende week weer ben. Dus dan hoop ik je opnieuw te treffen. Bedankt voor het aanwezig zijn en het meebeleven en vooral jullie reacties. En nog een fijne dag. Doei!
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Four Tops. Lekkere soul uit 1966. Het is donderdag 10 september 2026. Tijd voor een nieuwe episode van jouw muzikale tussen de middagprogramma Lunchroom. Dank natuurlijk aan Frans van der Drift voor je wekelijkse tour met Frans. Zondag is die er weer vanaf 8 uur. Vandaag staat het jaar 1967 centraal. Week 37 uit dat jaar. The Summer of Love. Flower Power. Dat was 1967.

uur ook twee platen uit de jaren 50. En in de tweede uur tweemaal de Beatles. En er ook een mix of een speciale versie. Nou ja, gewoon een programma met lekkere muziek voor bij je lunch. We gaan naar 1970. Smokey Robinson and the Miracles.

alle drie hits in de top 40. Dit was de grootste uit 1970. Smokey Robinson. Straks rond het half uur. Voor het eerst drie platen uit de top 40 van week 37 van 1967. Dat is niet helemaal waar, want deze staat er ook in.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station. Golden Oldies
2: Radio. Daarover gesproken, we hebben natuurlijk de afgelopen 2 weken heel veel Dolly Parton voorbij horen komen. Ruim twee weken geleden overleed ze. Deze heb ik niet voorbij horen komen. De versie Jolene samen met de a cappella groep Pentatonix.

0: Naar mijn idee worden de jaren 50 wat betreft de muziek onderschat. En vandaar ook dat ik blij ben dat ik hier op zender elke zondagavond tussen 8 en 9 een uur lang 50s flashbacks mag draaien. De jaren 50 waren wat mij betreft de roots, de wortels van de hedendaagse popmuziek. Of het nou gaat om rock of blues of country, de jaren 50 waren van grote betekenis. Je hoort daar in dit eerste uur, zoals elke week, weer twee. Marty Robbins en Ain't I the Lucky One. En Guy Mitchell uit 1953, Sippin' Soda.
1: 50s Flashbacks, here on Golden Oldies Radio.
0: 23 jaar later, de 70s, 1976 om precies te zijn. ELO, Electric Light Orchestra.
2: Van stevige stampers tot easy listening. Je hoort het hier.

0: naar 1967.
1: De dag van vandaag.
2: De hits van destijds.
0: Dat is het jaar wat vandaag centraal staat in Lunchroom. Muziek voor Bijen Boterham, elke donderdag tussen 12 en 2. 1967. September 1967. En wel week 37. Van Brine Noordbrug werd geopend. En in Zweden gingen ze aan de andere kant rijden. En BBC One startte met de uitzendingen. Dat zou de nieuwe popzender moeten worden in Engeland. Had allemaal te maken met het feit dat de Engelse piratenzenders met het leven moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt. In de top 40 vinden we Van Morrison met een megastip op 22. En de Cats van eigen bodem op 25 ook met een stip.
3: Back to 19.

82-jaar jong is ze, Sandy Posey, geboren in Jasper, Alabama. Amerikaanse zangeres die in de tweede helft van de jaren 60 doorbrak met een mix van country pop, ballads en de Nashville sound. In de jaren 70 legde ze zich meer en meer toe op country. 4 staat ze in de Nederlandse hitlijst van week 37 van het jaar 1977.

0: Bruce Springsteen. The streets of Philadelphia.
1: The music you grew,
0: Zo af en toe duiken we in de krochten van het hipverleden. Op zoek naar platen die niet zo heel vaak gedraaid worden. Geldt dat ook, vraagteken, voor de Teskey Brothers? Een Australisch duo. De kernbezetting Joss en Sam Teskey. Ze maken muziek die er zijn mag. Maar de hitparades, daar zie je ze niet zoveel terug. Concerten, ja dat wel hoor. In Nederland en België hebben ze een grote aanhang. En ik hoor bij hun fans. Hold me.
2: Hold me, don't hold me down.

0: 2019, de Teske Brothers.
1: Muziek voorbij je boterham. Elke donderdag van 12 tot 2.
0: Nu we het toch hebben over mijn favo's, komen we ook Paul Simon tegen. Van zijn album The Rhythm of the Saints. Zijn laatste hit, 1990. Maar wat een knoeper zeg. The Obvious Child.

De afsluiter dit uur. John Cougar. John Cougar Mellencamp, mag je ook zeggen. John C. Mellencamp. Hij heeft wat namen gehad, hè? Hoe dan ook, dit is een hit. 1982. Jack en Diane. Zometeen ben ik er weer. Na het nieuws en de AWB-informatie van 1 uur. Little

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

40 van week 37 van het jaar 1967. 59 jaar terug. Heath West, an excerpt from a

0: Welkom in het tweede uur van Lunchroom.
1: Hey, zet de radio maar aan. Golden Oldies Radio.
0: Ja, met Manfred Mann.
2: There she was, just a

0: Oude Meuk betekent ook muziek uit 1967. Dat draaien we vanmiddag. Nou ja, niet alleen maar uit 1967, maar het is wel het jaar waar we naar teruggegaan zijn als het gaat om de hits uit de Nederlandse hitlijst. Zojuist draaide, want het begin van dit programma Keith West, de klapper van de week vertelde ik, er zijn vier nieuwe binnenkomers. Keith West kwam binnen op 31. Niet echt een klapper zou je kunnen zeggen. Op 35, opnieuw, Diana Ross en de Supremes met Reflections. En dan aan de start van de lijst op 38, Bonjoura, Dream Man. En op 40, The Monkees, Pleasant Valley Sunday. Er zat ook Nederlandstalig werk in de top 40 van week 37 van 1967. Hier is Patricia Pai.
1: Hollands Glory. Muziek in je moerstaal.

0: ook weer op televisie, hè? The Addams Family. Vanavond de tweede aflevering op RTL 5. Of dat nou de moeite waard is? Ik vond dit in ieder geval een leuke single. Je bent niet hip.
1: Eet smakelijk.
0: We gaan terug naar 1967. Ik vertelde al, de Engelse zeezenders, die moesten stoppen. Er ging er maar één door en de rest hield het voor gezien.

0: zat ook wel een beetje country in, hè? Henry
1: Valk. Over country gesproken, zometeen komt Johnny Cash langs.
0: Maar is Glenn Campbell. Wichita Lineman. Dat is alleen uit 1968. I am

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: Terug naar week 37 van het jaar 1967. De top 3 van de Nederlandse hitlijst. Tweede Rolling Stones, hoor je zo meteen. We Love You. Stationair blijven staan in de derde week. Geldt ook voor Dave Davis. In de achtste week blijven staan op 3. The Dead of a Clown.

kant. Aan de andere kant, de singles van Dandy Lion. 1967, we kijken terug op The Summer of Love. De tweede week van september 1967. Ondertussen waren de Beatles de grote tegenhangers van de Rolling Stones. Bezig met psychedelische muziek. Over 2 maanden zou het album Magical Mystery Tour uitkomen.

0: Tom McKenzie blijven staan. 11 weken in de top 40. Lijstaanvoerder met San Francisco.
1: You're listening to Golden Oldies Radio. Henry
0: Falk. Rams. Stukje soul hier bij Boteram. Hold back the night. Nou, dat duurt nog een hele tijd. We hebben nog een hele middag te gaan. Ook hier op de Golden Oldies Radio. Dan meteen trouwens Aretha Franklin en George Michael. Nou, daar ga ik goed voor klaarzitten hoor. Ook zo'n mooie song. Uit 1987.

0: Rita Franklin. Een typisch voorbeeld van 1 en 1 is geen 2. Nee, 1 en 1 is 3. Minimaal 3. I knew you were waiting for me.
1: Fab Four Flashback.
0: Tweemaal The Beatles. Van het album Revolver. Kwam uit in augustus 1966. Zometeen For No One. Hier is Got To Get You Into My Life.

heb ook vrienden. Ja, het is nog maar de tweede uitzending van Lunchroom hier op Golden Oldies Radio. Maar er heeft al iemand gereageerd. Ga ik zo'n plaatje verdraaien. Ria Poort, die vroeg om Johnny Nash, Rock Me Baby. Ik noem nog even de contactmogelijkheden. Je kunt een mailtje sturen naar Henry, dat is met een Y, @goldenoldiesradio.nl. Appen of sms'en naar 06-414-38298. Dus mail naar Henry @goldenoldiesradio.nl of een WhatsAppje sturen of een sms'je naar 06-414-38298.

0: toch heerlijk voorbij je boot, hè? Vindt Ria Poort ook. En daarom vroeg ze de plaat aan. Johnny Nash. Het zit er wel op, hoor, voor vanmiddag. Dan meteen 2 uur non-stop en daarna... met heel veel mooie programma's hier op Golden Oldies Radio. Ik ben er zondagavond weer. Tussen 8 en 9 met 50's flashbacks. En als je nou wil weten, wilt ontdekken misschien wel, omdat het nieuw voor je is, wie weet waar de wortels van de popmuziek te vinden zijn. Nou, dat is onder andere, of misschien wel vooral, in de jaren 50. Een uur lang muziek met een kras en een kraak, maar oh zo mooi. We gaan eruit met Phil Collins en Every Day. Fijne dag nog. Hoi hoi.
1: Lunchroom, jouw muzikale middagmenu.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen voor

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basis

0: scholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofd

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen.

0: De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Take on the Radio. Goedemiddag. Ja, daar is hij dan. De Wiebel. De Dennis Wiebel, daar is hij dan tot het 6 uur. Goedemiddag iedereen. En ik zeg welkom. Wees welkom. De non-stop weer bedankt voor al jouw mooie inzet. Jazeker. We gaan er een mooie uitzending van maken. Je hoort het Take on Me van AHA om even af te trappen, zeg maar. Dit is Goldplay. Oh, dit is een fijne.

You Make Me Feel. You Make Me Feel. Natural Woman. Anita Franklin. Daarvoor trouwens Coldplay. Dit is Golden Oldies Radio. Goedemiddag iedereen. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. We hebben alleen maar mooie platen. Ja, dat hoort ieder station roept dat natuurlijk. Maar wij zijn de enige, echt waar. Muzikaal je oren verwennen. Ja, doe het safe, zeg ik altijd. Nou, dat kan je alleen maar doen via de radio, joh. Kan niet besmet worden. Nee. Ik hoorde dat er allerlei rare griepen en allerlei rare virussen in de wereld zijn. Maar goed, Chardé dus.

Heerlijk zeg, wat een fijne plaat. Rum Jam was dat, Blackberry. Daarvoor, Jarday, de Smooth Operator. Ja, dat is ook wel een kleine plaat. Ja, ik vind dat een fijne dreun hoor. Ik hou van Jarday, dat heb ik wel vaker verteld op de radio. Dus. Vorige week zat ik nog in het vliegtuig en nu inmiddels weer in de lekkere, warme studio. Hoewel de airco staat lekker aan hier hoor. Ik hoorde vanmiddag dat ik even met mijn ouders aan het bellen was, dat het 17 graden was in Nederland. 17 graden. Ja, een paar weken geleden was het nog 35 of zo. Dus ja. The winter is coming. Maar goed. Goeie muziek op de radio. Het is Fleet.

Rain Clouds, Paul McCartney. Wat een leuke plaat, ja. Ik vond hem leuk. Een tijdje geleden werd ik al een keer aangevraagd via de mail. En hij zat eigenlijk in de spam, ja. Ja, spam hebben we ook nog. Oké, als je een mailtje wil sturen, dan zal ik even nu opletten. Ik had eigenlijk helemaal geen spam verwacht op dat e-mailadres. Maar dennis@coldenoldiesradio.nl. Dus dennis@coldenoldiesradio.nl. Daar kan je het verhaal even insturen. Dan zal ik even dit keer in de spam kijken, maar goed. Dit was Paul McCartney trouwens. Dat was speciaal voor Peter. Ja, 3 weken geleden. Ik heb hem echt gisteren gevonden. Maar goed, ik heb hem alsnog even gedraaid. Ja, toch? Oh, dit is lekker zeg. Class Action. The Weeknd. Bijna.

De weekend, ja, het is bijna weekend, maar morgen nog even een speciale dag. 11 september. Ik weet nog goed, ik zat ergens thuis. In één keer trek ik tv aan. Omdat iedereen zat zoiets van, wat is er aan de hand? En dan zag je een vliegtuig in die twee towers vliegen. In New York, ja. De Twin Towers, die gingen om. Nou ja, ze gingen niet om, maar ze stortten in. Dat was 11 september. Ja, als de dag van gisteren. Morgen speciaal een herdenkingsspecial. Dat is een mooie woord trouwens voor Scrabble. Lekker lang. Dus 11 september morgen tussen 7 en 8. En, er staat hier 7 en 8, maar ik ga even uit dat het 7 en 8 s'avonds is. Maar het kan ook 7 en 8 s'ochtends zijn. Maar ik ga even uit van de ochtend, want er staat 7 en 8. Dus ja, dat zal goed zijn. Ik zal straks even navragen, want het staat op de website. Zie ik het meelopen als scroll en denk ik nou. Maar goed, luister eens morgen tussen 7 en 8. Ik denk morgenochtend natuurlijk, want er staat 7 en 8 uur. Dus anders had er wel 19 en 20 uur gestaan. Dus. Maar goed, het is een beetje langs me heen gegaan eerlijk gezegd. Maar ik heb een heel ander bestaan, een heel ander leven als gemiddeld mens. Ja, maar dat er gaat, ben ik niet altijd op deze planeet, laat ik het zo maar even zeggen. Jongens, het is 1 minuut, nee, niet 2 minuten over half. Wat is het? Half 5, ja. Even naar de klok kijken. Het is tijd voor het Nederlandstalig product. Ja, dat wordt af en toe zeer ondergewaardeerd. Zeker de wat nederpoppen. Heel erg belangrijk. Die worden altijd... Een beetje ondergeschoven kindjes. Hè. Maar goed, je hebt natuurlijk van die platen dat je denkt... Ja, daar willen we eigenlijk niet omheen. Dit is zo eentje dat van de dijk, als er niet is. Dit vind ik zo heerlijk. Dus de Nederlandstalige kraker op Golden Knowledge Radio.

paar dagen zonder vrouw gezeten te hebben. Dacht Huub van der Dijk. Ik heb een mooi dreuntje. Ik ga een plaatje maken. Nou, ik weet niet als er niet is. Nou, daar gaan we eigenlijk neer. Blauwe Schuit, 1994 kwam de plaat uit. En daar stond als de nummer 2 op de track. Althans op de LP, zeg maar. Ja, het was nog een album, hè. Ja, nog LP's. Tijdens een beetje verleden tijd. Hoewel, de maxi-singles komen weer terug, hè, jongens. Ja, is leuk. Oké, de dijk dus. Genoeg over de dijk.

Ja, de tijd dat de lange broeken met wijde pijpen heel erg populair waren, was dat Rolls Royce, hoor. Ja, de car wash. Ja, ik heb gisteren even de auto gewassen. Ja, dat laat ik doen hier, hoor. Dat is wel grappig als je in Thailand hier de auto laat wassen. Dan heb je ongeveer een mannetje of 10 om je auto staan. Die doen allemaal op de hand, doen ze wat. Dat is zo grappig. Salt and pepper, push it.

Songs you've always loved, only on Golden Oldies Radio.

0: Ja, als je nog eten moet koken, dan, of je moet nog boodschappen doen, dan ben je right on time. Je bent precies op tijd. Het is inmiddels, wat is het? 11 voor... nee, niet. Dat zeg ik goed. Het is 9 minuten voor 5, ja. Ja, ik moet even naar de klok kijken. Ja, ik wil altijd even omrekenen. De tijd dat ik hier met mijn computer een keer de normale tijd ga zetten. Dat ik gewoon duidelijk kan zien wat voor tijd het is. Nou ja, maakt ook niet uit. Wat hoorde je? Salt and Pepper. Push It, ja. Een leuke plaat, ja, ik vind het leuk. Maar ergens tot 1987 of zo. Ik kan ernaast zitten hoor, maar... Binden niet aan vast. Nee, nou, vastbinden is best lekker. Nee,
1: laat het maar zitten.
0: Waar gaan we het over? Fate No More, dit is easy. We gaan het even lekker een beetje rustig aan doen. Zometeen hebben we Adele. Hello, hello. Nou, dat is ook wel aardig, toch? Meestal even dit. Fate No More, ik zei het al. Dit is easy.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmich zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmich verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces.

0: Weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ik nam je mee naar 1984. Duran Duran. Wat doe je eigenlijk als een auto voor je gaat remmen spontaan? De reflex, ja, dan ga je remmen natuurlijk. Dat is een reflex. Dat was Duran Duran. Mooi, 1984. Ik zoek het even op. Ik dacht eigenlijk dat het ergens 1986 was, maar dat is 1984. Nou, leuk. Welkom terug in het tweede deel van Dennis Wiebel. Tot 6 uur. Met mooie platen in Groningen. Je kan er zelf eentje toevoegen, dat kan. Even via de mail, dat is allemaal welkom.

tijd dat deze plaat gemaakt werd, was er nog geen Tinder, denk ik. Diana Ross, The Love Hangover. Heerlijk. Goed, je mag een plaatje toevoegen aan het e-mailadres. Dennis@goldenoldiesradio.nl. Dus Dennis@goldenoldiesradio.nl. Stuur even een mailtje. Hartstikke gezellig. Mag een verzoek, mag een verzoekje zijn hoor, zeker. Iemand die je lief is of wel. Mag allemaal. Het is allemaal open-minded hier. Ja, alles kan bij mij, hè. Bij mij kan alles, echt waar. No worries, het is allemaal mogelijk. Jongens, we gaan even wat leuke muziek voor je draaien. Ja, dat is het motto. Voeg er eentje toe, Dennis@goldenoldiesradio.nl. Helemaal leuk. Kennen we dit nog? Ja, dit is leuk. Love is a Stranger, the Eurythmics.

een Italiano is dit, hè? All the way from Italy. Ja, ja. Silver Port Sully was dat. Dream Around. Eigenlijk een beetje de Italo ook, hè? Ja, Italo was vroeger heel populair. Als je Italo draaide, was je echt de boy, weet je. Dit is Nothing But A Girl.

Everything But The Girl was dat trouwens. Zij maakt weer heel wat anders van. Gaat iets anders in. Missing. Speciaal voor Monique. Wie weet wat over gaat. Een neef van mij heeft euthanasie gepleegd. Helaas 60 jaar. Daar word je echt niet blij van. Als je rekent dat ik er nog 6 jaar te gaan heb. Daar word je een beetje stil van. Maar goed. Whitney Houston.

0: Love will save the day, ja.
1: Whitney Houston. Wat een heerlijkheid deze plaat, echt wel. Ik vind het zo fijn. Ik kan hier zo van genieten van dit, hoor. Ik kan dit echt op repeat zetten de hele dag, hè. Dat kan je niet voorstellen misschien, maar... Dit is de tijd dat Sky Radio aan het opkomen was. Met hun videobanden. En waar iedereen denkt dat het Engeland kwam. Nou, het kwam gewoon uit... Het kwam gewoon uit... wat was het ook weer? Arouwe, Bilversum? Hoe weet dat weer? Dat gat... nou ja, goed. Blaad ik hem volgens mij. Zoiets was het. Ik ben wel geweest in de studio. Maar... Dat is alweer een tijdje geleden. Hoe heet dat ook weer daarover? Ik weet het niet meer. Maar goed. Crystal Wars. Make it happen.

Zo happy, ja. Het weekend wordt lekker weer trouwens. Ik zit even het weer ondertussen even een beetje online te kijken. Het wordt vrijdag is het weer een beetje hol of stilstaan. Af en toe een regenbui. Temperatuur maximaal 19 graden. Maar zaterdag gaat hij omhoog. En zondag ook. En maandag is het 24 graden in het zuiden van het land. Dus, ja, het weekend gaat langzaam weer een beetje omhoog klimmen. Zondag een beetje kans op regen. Ja, maar goed, de zon schijnt achter de wolken. Dat kan best lekker zijn hoor. Ik heb dat hier wel eens. Dan zit die zon, die zit achter die wolken. En dat is echt vies benauwd. Wel warm. Maar goed, oké, dat weer. Crystal Waters was het. Make it happy. Make it happy. Make it happy. Ja, make it happy. Ja, we maken je zo blij. Ik weet niet of je bijgemaakt hebt met dit fijne weerbericht. Ik heb geen idee. Ik heb meestal elke dag knap weer hier. Maar de laatste tijd hebben we natuurlijk regentijd. Dat hebben we hier in Thailand. We hebben last van regentijd. Dat duurt ongeveer 3 maanden. En dan komt het echt, nou ja, geloof me nou, je douchekop is er niks bij. Ik zweer je, dat komt zo hard uit de hemel hier, dat is niet normaal. Jongens, het is bijna half. Ja, het is half. Dat is toch heerlijk, jongens. Doe maar, de tijd voor de Nederlandstaligen op half. Is dit alles? Zeker, even goed om over na te denken. Oh, ik zit gewoon door de keel heen. Sorry, niet waar.

Is dit alles? Nee, natuurlijk niet. Golden Oldies Radio is nooit, nooit alles. We gaan helemaal door. Tegenwoordig ook DAB Plus te ontvangen. Ja, richting Rotterdam en omgeving. Dus de rapportjes die komen uit die hoek. Dus dat is goed, hè. Dan staat de zender ook opgesteld. Dus dat gaat, klopt het allemaal gelukkig. Ja, geografisch komt het signaal dan ook binnen dan. Hè. Als je luistert op DAB, ik zeg, laat het even weten via een e-mail. Dat mag naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Dus goldenoldiesradio.nl en dan Dennis ervoor. Dit is Joy, Ever Living Joy.

0: Zijn we blijven dromen. Living Joy was dat in een Dreamer.
1: Step back into the best times with Golden Oldies Radio.

Dit is Golden Oldies Radio met PM Dawn was dat. En daarvoor trouwens Living Joy, maar dat had ik al verteld. Dan had ik wel even stiekem verteld. Goed, voor de mensen die luisteren via DAP, laat het even weten. Dennis@goldenoldiesradio.nl. We zijn zeer benieuwd wat jij ervan vindt. We zijn altijd zeer, zeer nieuwsgierig. Bijzonder. We spitten ook alles uit tot aan de bodem. Dus een beetje feedback. Als je luistert naar DAB+, let it know. Dit is Janet Jackson, Control.

Ik weet nog goed, ik zat thuis in de zolderkamer. Een beetje te rotzooien met de radio. Op een gegeven moment hoorde ik deze plaat van Control, Janet Jackson. Dat bleek helemaal geen plaat te zijn. Dat bleek een piraten in mijn achtertuin te zitten. Nou, letterlijk en figuurlijk. Die zat echt een huis achter mij. Nooit geweten dat die gasten überhaupt iets met radio gedaan hebben. Die kwamen echt uit het niets, out of the blue. De antenne die hadden ze ergens op zolder staan. Het was onzichtbaar, dat was echt geweldig. Maar goed, dat dus. Janet Jackson, Control. Roy Orbison, You've Got It. Yep.

Een schuur had die man. Ron Jorkens en ik denk, die man die slinkt over mijn schuur. Over alle geweldige apparatuur die daar hangt, ja. Het zou makkelijk zijn als je gewoon een schuur binnenloopt en gewoon kan pakken wat je wil, weet je. Wat er gewoon allemaal is, maar goed. Dankjewel, you've got it. Ja, zeker. Roy Orbison was dat, de man met de mooie donkere zonnebril altijd. Steve Winwood, Higher Love.

Dan moet je een appartementje gaan zoeken, een beetje hoog of zo. 10 hoog, 12 hoog, 14 hoog, 16 hoog. Ja. Dat vorige week nog even in Bangkok. Toen zat ik bij de Nederlandse embassy, oftewel de Nederlandse ambassade, moest ik even wezen. Ik moest mijn paspoort aanvragen, even voor verlengen. Zit op de 22e etage. Ja, dat is wel even leuk. Mooi uitzicht trouwens. We gaan even naar een beentje wat actief was vanaf 1975 opgericht. We hebben het over Vitesse. Ja, nee, niet die voetbalclub. Dit is Good Looking, 1982. Dit is dan even lekker terug in de tijd, zeg.

hem op te vreten. Jij ziet er ook lekker uit. Good looking, hoor je. Vitesse. Jongens, bedankt voor het luisteren. Bij mij betreft is het weer helemaal gedaan hier ook. Ja, ik laat je achter met een waanzinnige 12 inch. Dat heeft een beetje te maken met de Soul Wiebel. Dan denk je, wat is nou weer Soul Wiebel? Nou, zaterdagavond tussen 10 en 12. Ja, ja. Zaterdagavond 10, 12. Als je van soul, R&B, funk en dat soort zaken houdt. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dan moet je zeker even een keertje luisteren. Ja, niet nu. Maar dat mag natuurlijk ook wel. Jongens, ik laat je achter met Starpoint. Dat is eigenlijk wel muziek wat je een beetje gaat horen. Mensen die een beetje bekend zijn met vroegere Ferry Maat Soul Show. Een beetje die muziek. Nou, als je daarvan houdt, dan moet je zaterdagavond intunen. Dat Golden Oldies Radio. En dat is dan van 10 tot 12. Dat is Soul Wiebel. Ja, altijd leuk. Ik laat je achter met deze dus van Starpoint. It's All Your Love. Oh, it's All Yours. Sorry. Ja, ik moet even kijken hoor. Zoveel van die tracks hier ook. Ik zit een beetje op elkaar te kijken. Ik wil eigenlijk een andere plaat draaien. Maar... Jongens, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft weer tot volgende week bij Leven en Welzijn. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

Dit zijn de bekende Redse kletsers uit de jaren 60, begin jaren 60. Hij was zo afgetrapt dat ik hem even het spulletje hier op mono heb gezet. Want er kwam bijna geen geluid meer uit. Echt gênant. Maar ja, het zijn wel echt de oude platen, jongens. Wij draaien echte singeltjes. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En nu weer even wat meer hi-fi stereo. Chubby Checker, The Twist. En dat kwam uit het begin van 62. Nou, toen was het weer donderdag. 10 september. 10-9-2026. Bon appétit. En geniet van de Communards. En zo.

ik hoop dat je een beetje aardige dag hebt gehad vandaag, deze donderdag. Het weekend staat te gluren door de brievenbus, dus dat is erg fijn. Het is morgen vrijdag. En voor mij persoonlijk ondergetekende, zij is altijd in de jaren 70. Want het is ook eens ondergetekende. Beetje flauwe grap, maar nou, jaren 80 werd dat ook nog eens gezegd hoor. Maar dan, morgen moet ik ook nog werken en dan, ik ben nog de werkende massa, de oude werkende massa. En een aantal heren van dit radiostation zijn inmiddels in de luxe dat ze kunnen genieten van een pensioen of een vervroegd pensioen. Dat is altijd fijn, want dan kan je natuurlijk lekker je eigen gang gaan. Ja, als werkende mens heb je nog een aantal verplichtingen. Niet dat dat erg is, maar ja, er zijn andere dingen in het leven die veel leuker zijn. Bijvoorbeeld grammofoonmuziek opzetten. Wij draaiden The Common Yards en So Cold Tonight. En als ik die plaat hoor, hij komt trouwens uit 87, moet ik altijd denken aan videobeelden van de Ros. En dan draait ze op een gegeven moment, Caroline draait die plaat en dan laten ze beelden zien van die zender. Dat zijn dingen, dat vergeet je nooit, ja. Kent er ook niks aan doen. Het is 6:10 bij ons. Goedenavond. Golden Oldies Radio inmiddels te ontvangen ook in de A3. Via DAB+. Nou, daar kan je van alles van vinden, maar inmiddels is het ruimschoots door heel Zuid-Holland te ontvangen.

zo werd dat gedraaid in 1981 via de Nationale Hitparade, destijds gepresenteerd door Felix Murders. Uit het voorjaar van 81, Without Your Love, by Roger Daltrey. En op de achterkant van het hoesje staat produced, arranged and conducted by Jeff Wayne. Dus die baard, die had er ook nog wel mee te maken. Maar ja, dat heeft hij niet slecht gedaan.

hadden een stokhout singeltje op de draaitafel uit 1959 van de Gayblade en de Happy Organ. Voor mij is het niet het origineel trouwens, maar het is Bell Records. En dat was voor mij een label wat allemaal een beetje nep uit versies of nep versies uitbracht. Dus. Maar ja, toch wel even leuk om te horen toch, op deze donderdagavond. Zo ook deze plaat, Cool and the Gang, uit het voorjaar van 1983. Hardy.

hebben toch nog, ondanks dat de temperatuur wat gezakt zijn deze week, de zon in de studio. Klein beetje nog. Ja, het is best lekker. De zon heeft best wel wat kracht, dus dat is niet verkeerd. Ja, ik heb het wat meer gezegd. Wat mij betreft mag die zomer mag gewoon door blijven gaan. Dan zetten we de knop op zomerstand. En dan gaan we gewoon door met 25 graden. Is goed voor de gasprijs. Benzineprijs, beste mensen. Ik zag van week een... ik zal niet de naam noemen, want dat kan gevoelig liggen. Is een grote benzinepomp. Superbenzine. €2,91. Toen ging ik naar Maassluis. Toen zag ik hetzelfde pompstation, tenminste hetzelfde merk. €2,92,9. Is dat goedkoop? Nee. Dus dat hele autorijden, dat is vandaag of morgen alleen maar voor de Happy View weggelegd, denk ik. Nou goed, misschien dat ook nog eens een keertje naar normale waarde gaat zakken. Dan kunnen wij de vlag uitsteken.

0: jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
1: Dit is Golden Oldies Radio.
0: Het geluid van de classics.

mooie plaat, maar ze hadden beter exemplaar moeten maken, want het is niet het, een pareltje qua geluidskwaliteit, maar wel leuk om even terug te horen. Cadans uit de zomer van 1989 en dat was een hele warme. Dagen dat ik je vergeet, kwam niet verder als de 24e plaats. Dat is eigenlijk wel jammer, het is een mooi liedje dit. Wij gaan Muziek de France draaien van Gilles Dreux. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want ik heb niet zoveel opgelet. Ik zat lekker naar buiten te kijken. Alouette.

0: als je heel goed ruikt, dan ruik je croissantjes. Moet je je neus bij de luidspreker leggen, dan ruik je wat croissantjes. En ook Gauloise. Dat is een hele zware sigaretten. Dat is zo'n blauw pakje met zo'n helm erop. Leren. Chidreux. Na deze onzin, serieuze plaat van augustus 1968. Alouette kwam niet verder als de 10e plaats, dus hij heeft toch aardig gescoord. Weerberichtje, het is vandaag donderdag 10 september. Nou, gaatje of 19, morgen hetzelfde recept. En dat blijft een beetje zo, want we gaan toch weer naar die 20 graden. Daar wordt ondergetekend die blij van. Daar zijn we blij mee. Want als nu gelijk de herfst inzet en het is 15 graden en het gaat keihard regenen, dat is niet zo leuk.
1: P.O.R. Golden Oldies Radio.
2: Cut, tell me something. You can't play a beat.

Ja, je moet ervan houden of je denkt van, wat is dit voor een barre? Rebel MC en Double Trouble Street Tough. Er staat op het douche August. Dat is waarschijnlijk de ex-bezitter van dit singeltje. En dat kwam ook uit 1989. En de volgende plaat ook trouwens. Ja, sorry, het kwam even zo uit. Dit was wel een dikke top 10 hit, want dat kwam niet verder als de vierde plaats. Dus dat is... Er is leuk aan verdiend, laten we zeggen. Het is bijna 6:58 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Die ook in de auto te ontvangen. Of thuis op de transistorradio via DAB+. Maar mijn hoofd was het 6B. Je moet maar even kijken. First

inmiddels 71, deze Robin Back. En dit werd ook gekoppeld aan een frisdrankreclame, dus dat kwam gelijk op nummer 1. For the very first time. En tevens ook de laatste keer, want voor de rest heeft ze eigenlijk volgens mij weinig platen gemaakt die echt dikke hits zijn geweest. Robin Back en The First Time via Golden Oldies Radio. Nou, het is bijna 6:45, dus tijd om een dansje te maken rond de tafel met z'n allen. Even de maaltijd wegdansen met Raymond van het Groene Woud, zonder zijn centimeters, maar wel met het tja-tja-tja.

uit november 1969, Steam. En voor mij was dit echt het origineel. Nana, hey hey, kiss him goodbye. Oh. Dat ruikt een beetje naar een afscheid. Dat is nooit leuk. Wij gaan ons straks opmaken voor het nieuws van 7 uur. En dan zijn we nog straks tussen 7 en 8 een uurtje bij u met fijne muziek. Want daar is dit radiostation voor bedoeld. 24 uur per dag. Golden Oldies Radio. En wat ik al zei, we zijn te ontvangen via DAB+. Dus dat is een DAB+ ontvanger die ik trouwens zelf ook niet heb. Maar ik wou van de week even kijken op mijn werk. En dan staat daar een bus. Ik denk nou, kijk hoe het klinkt. Ja, dan zit dus alleen AM en FM op. Nou, prima. Dus ik moet het even overlaten aan de technici, maar dat zal allemaal wel goed komen. En ja, wat ik al zei, voor mij zit het op kanaal 6B. Maar dat even terzijde. Ik heb er ook niet zoveel sjoeren van. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Iets van 186 MHz. Het zit zwaar hoog in de band.

Dit komt op de valreep, kwam dit uit in 1999. Dat was trouwens een spannende tijd, want iedereen maakte zich druk dat dat zou gebeuren rond 2000. Computers zouden dat niet aankunnen, de software zou vastlopen. Nou, vul het allemaal maar in. Dat weten we nog heel goed. Dat was, wat hadden wij eigenlijk? Everlast. En die kerel die is geboren op 18 augustus 1969. En zijn bekendste nummer was What Is Like. Nou, die staat hier ergens ook in de studio. Ik weet alleen niet waar. Maar dit kwam ik ook tegen. Ik dacht, nou, dat is weer wat anders. And. En daarnaast was hij was de voorman van de hip-hopgroep House of Pain. En die kennen natuurlijk weer van Jump Around, Jump Around. Dat is hoop, Harry. Dat gaan we goed maken met de volgende plaat.

als je het plaatje terug hoort, er is niks mis mee. Dat even voor de goede orde. Maar het is wel een beetje computerles. Hallo, ik heb een keyboard les 1. De Human League uit oktober 84. En het verhaal van Louise. Ja, volgens mij waren ze toen al een beetje in de nadagen. Want voor de rest is er niet zoveel meer uitgekomen van de Human League. Don't You Want Me is natuurlijk de grootste klapper uit 81 geloof ik. Of 82 was dat. En de Mirror Man, die staat hier ook ergens. Ja, al die grote hits staan hier in de kast. Maar ik probeer altijd wat anders te pakken. Want dit is, hoor je niet zo vaak volgens mij op de Nederlandse scheurradio. Dus wij doen graag een duit in het zakje wat betreft de iets minder onbekende platen. Of minder bekende platen. Dit is ook niet zo vaak gedraaid. Peter Goodwin en Emotional Squeeze. De laatste voor 7 uur. Graag tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Golden Oldies Radio. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Op Golden Oldies Radio knallen de hits je speakers uit. Golden Oldies Radio. You only

Hij zou overlijden op 6 februari 1998, Der Falco. Ja, omstreden mannetje, ook wel enige verslavingsproblematiek. Maar dit was wel een top live uitvoering van Gene uit 1986. Voor mij is dat ook nog nummer 1 gestaan. Goedenavond, u bent verbonden met het tweede uur Felix van Om op donderdag. Met Rich Chanel als gast, tweede gast in het tweede uur. Het is 7:08 bij ons.

we moeten echt met spoed naar andere naalden, want het klinkt voor geen meter meer. Dit is de linker draait af en dat is de meest afgetrapte naald, zo te horen. Maar wij konden nog net begrijpen dat het een bijdrage was van de Village People Go West uit de zomer van 1979. Voor mij was dat ook best een aardige zomer. En aan de kant staat I Want to Shake Your Hand. Nou, dat is altijd gezellig, handje geven, hè? Tijdens corona was dat natuurlijk een doodzonde, want dan moest je een elleboog geven of een box of helemaal niks. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Maar inmiddels zijn weer de normalere tijden teruggekeerd. En de verhoren lopen nog van het corona. Maar ik denk dat dat hele dikke pakket papieren gewoon onderin de la verdwijnt. Zo gaat het natuurlijk vaak in Den Haag. Er worden hele rapporten gemaakt en de papierenapparaat, daar komen rookwolken uit. Maar uiteindelijk dan zakt dat weg naar diepere gelederen en dan hoor je er nooit. Oh, dit is wel mooi dit. Dit komt uit 85 of zo. Marilyn Martin en haar versie van Move Closer. Dat is gezellig als het koud is. Beetje dicht bij elkaar aankruipen. Glaasje wijn erbij. Mwah.

er is eigenlijk niks veranderd. Het komt uit september 1980, Bram Vermeulen en politiek. Maar dit kan je zo koppelen aan de huidige situatie in Den Haag. Dus hij zou overleden lijden op 4 september 2004 in Pomarant, Italië, deze Bram Vermeulen. Er staat ook nog een 10 ton op wielen, staat hier ook ergens in de studio. Volgens mij heb je die ook wel eens een keertje opgezet. Nou, we zullen straks even kijken of het nog aardig weer gaat worden. En ik zat van de week met een boormachine in mijn handen te boren. Is dat slim met zo'n bitje, weet je? Ik moest wat ophangen. En toen schoot ik uit en erin zo in de middelvinger. Altijd fijn. Ik bedoel als een rundvlek of het een schaap geslacht werd. Maar dat heeft ze zei. Het was niet echt pijnlijk, maar het is niet echt een charmant gezicht. U bent voor me met Golden Oldies Radio. Dat kan tegenwoordig ook in de auto. Dus als je een redelijk moderne auto hebt, zet hem op DAB+. Vroeger had je DAB, maar dat is inmiddels ook gecanceld. Mensen die nu een DAB ontvangen, die kan je eigenlijk in de prullenbak gooien, want die ontvangt niks meer. Voor mij zit er niks meer op uit te zenden, die frequenties. Maar je moet nu DAB Plus hebben en dan 6B, of je laat dat ding gewoon alle kanalen even opnieuw erin stampen. En dan kan je dit signaal ook ontvangen via een radio. Dus ik wou handig als iedere keer de computer op te starten.

dit is door Gods handen gemaakt. Hoe is dat? Kan niet anders. Figo Sharky is echt een topplaat. Dit moet ze ook eens een keertje uitbrengen. Er worden al sporadisch plaatjes uitgebracht, maar dit hoort er ook bij. Figo Sharky dus en Loving You via Golden Oldies Radio. Oké, we hebben weer een schattig muziekje op de achtergrond van Kart voor alle radiofreaks. Er staat 4 minuten op. Nou, dan moet je helemaal maar afwachten. We hebben een dik boek voor ons. En dat vertelt dat in 1991, 10 september. Dat is toch vandaag, jongens? Even spieken. Ja, donderdag 10 september. Dat we niet uit onze kraag zitten te praten. Wordt Smells Like Teen Spirit uitgebracht op single, notabene. Toen nog op single. Hij staat hier ook ergens in de kast. En het succes van de single en het album Nevermind, u kent het wel met De Blote Baby op de voorhoes, is een katalysator in de popularisering van alternatieve rock. Dus ja, dat is nog steeds een klassieker. Dan hebben wij 1976, ja, we gaan een beetje van de hak op de tak. Cage and the Sunshine Band scoren met Shake, Shake, Shake, Shake Your Boogie, een derde Amerikaanse nummer 1 hit. Dus ja, het is ongelooflijk. Die vent heeft geloof ik ook 80 miljoen platen verkocht. Terecht hoor, dat is echt ja, altijd een beetje feestmuziek. Hè? Cage and the Sunshine Band, altijd goed. 1982, John Cougar Mellencamp wordt de eerste mannelijke artiest met 2 singles in de top 10 van de Billboard Hot 100. Jack and Diana staat hier trouwens ook ergens in de studio. En Hurt So Good en een album op nummer 1, American Fool. Nou, dan moet je toch wel een... ja, dan heb je toch goed gedaan voor mij als artiest. Als je zo hoog in de diverse hitlijsten staat... Dat is goed voor de verkoopcijfers. Dan 1983, Flashdance, What a Feeling, wie kent het niet, van Irene Cara, ook ons ontvallen. Is Maniac van Michael Cimbella, de tweede Amerikaanse nummer 1 hit uit de soundtrack van Flashdance. Cimbella is vooral een veelvader sessiegitarist. Vooral bij Stevie Wonder. Nou, dat had ik ook niet geweten. Nou, voor de rest, ja, wat hebben we nog meer? 2003, Muse brengt de single Time is Running Out. Goeie plaat trouwens uit de voorloop van het album Absolution. Dat in oktober verschijnt volgens bassist Chris Wolstenholme. Was Billie Jean van Michael Jackson een grote inspiratiebron. Nou, de videoclip is deels gebaseerd op Stanley. Bla bla bla bla bla. Nou, 2005, een team van Britse muziekexperts verkiest A Day in the Life van de Beatles tot beste Britse song uit de geschiedenis. Ja, daar kan je natuurlijk uren over bomen. He? Nou, tot slot, 1997, dat weet ik ook nog heel goed. Leven na de dood, wie kent het niet, van Freek de Jonge is de verrassende nummer 1 in de Nederlandse top 40. Deze cover van Bob Dylan's Death is Not the End uit 1988 is een samenwerking met Robert-Jan Stips van de Nits natuurlijk. Ja, dat is een live optreden, zie je die. Ja, dat valt dan op die microfoonstand. Dat is helemaal omver gezet, omdat hij goed in die microfoon kan zingen. En een collega van... een ander radiostation, die was dat ook opgevallen. Ja, het gaat natuurlijk nergens over, maar het zijn een beetje de freak dingen waar een platendraaier op let. Het is 3:30 bij ons. Goedenavond als u net inschakelt. Misschien wel via je vers gekochte DAB Plus ontvanger. Dit is, wij zijn Golden Oldies Radio. En wij draaien 24 per dag oude platen. Dat is een beetje het motto van dit hele circus hier, dus... blijf hangen. Nou, dit is een B-kantje van Nico Haak. Wat? Nico Haak? Jazeker. De A-kant is, er zit een pukkel op je neus. Kijk maar in de spiegel. Of de andere kant.

0: Ik denk dat Nico ook even die smurf heeft geleend om dit in elkaar te draaien. Een rare plaat eigenlijk, hè? Maar ja, het is toch wel lachen.
1: Oh nee,
0: oh nee. Ja,
1: de nacht is altijd veel te kort, omdat het tegen vier.
0: Hij kwam uit januari 1980, kwam niet ver als de tipraden. Dat vind ik niet zo gek. Het is eigenlijk de B-kant, maar ik vind deze eigenlijk veel leuker dan de A-kant. Wat moet je gezopen hebben om dit te verzinnen, jongens? Ja, het is niet origineel, dit is gejat, dit. Ik weet alleen niet van wie, maar dat komt nog een keertje achter. Golden Oldies Radio, het is, hoe laat is het? 9:30. Heeft u de maaltijd al verschanst? Zit u dat te bekomen? Nou, bon appétit. Dan kun je een beetje heen en weer dijen op Nico Haak en zijn vogeltje. Of even afzakken met deze mooie plaat. Randy Crawford van het album Now We May Begin. Same old story. Altijd weer hetzelfde liedje. Komt ook uit 1980 trouwens. Met gratis kraken bij.

0: And I just realized that nothing is what it seems.
1: Nou, Betillixen, ik hoor dit liever als Holiday. Dat is wel heel gedateerd, dat is een leuk plaatje, maar ik hoor dat dan liever. Dit is wat serieuzer. Weet je, de serieuze kant van Madonna zat toen een producent voor mijn Merwe, heette die. Met onuitspreekbare achternaam, maar dat even tezijde. Komt uit, kwam uit april 2003. Dus dit is lang geleden, mensen. Destijds te koop voor €4,99. €4,99. Tegenwoordig kost een liter superbenzine. Ik heb dat in het eerste uur ook gemeld. €2. Nou, het hoogste wat ik had gezien is €2,92. Dat is gewoon... Ja, mag ik natuurlijk niet meer doen. Dat begrijp ik ook wel. Maar €5 per liter of zo. Of €6 per liter. Nou ja, gaat helemaal nergens meer over. Maar goed, we gaan wel zien waar het benzineschip strandt. Nou, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Dan krijgen wij het nieuws van 8 uur. En dan krijgen wij non-stop. Misschien dat er iemand anders na moet komen. Na mij of zo. Misschien dat de baas een plaatje wil draaien een uurtje. Kunnen ze vast voorbereiden. Met op de achtergrond deze bijdrage van Bob de Bee.

0: Nou, Bomb de Beest heeft ook wel eens andere platen gemaakt. Mega Blast is een hele dikke, maar dat, ik weet niet of dat gepast heeft. Kunnen we al een keertje draaien. Dus, voor mij heeft de single al eens een keer gedraaid, maar hij staat op single en op 12 inch hier in de studio, dus we kunnen kiezen. Dit was in ieder geval Bomb de Beest en Winter in July. Precies. Hij kwam uit de zomer van 1991 en ik heb er al goede herinneringen aan, want toen draaide ik ook bij een lokale radiozender. Dat is gezellig. Dat is ook al bijna historie. Het is tegenwoordig allemaal regionaal of streekomroepen. Ja, ze leveren een streek, de omroep.
1: In één klap uit de platenkast gevallen in het programma van Felix van Dam.

0: wat gebeurt er allemaal?
1: Het is echt zo'n piratenplaat, hè? Die wordt dan vaak op 12 inch gedraaid. Dan hoor je heel zachtjes die brom van die zender eronder door. B-boys beware, de zaakjes, de radiomix. Nou, dat zal allemaal wel. Two Sisters. Dat zou van dat spul terechtgekomen zijn. Misschien wel niks. Maar we zitten ook een Engels vliegen, hoor. Nou, we gaan er langzamerhand opruimen, afromen. De troep een beetje opruimen, want er wordt hier fysiek plaatjes gedraaid. Dus dan moet je dat ook weer in de kast zetten. Kijk eens of via de computer draait. Dat is natuurlijk veel makkelijker, maar er hoeft niks op te ruimen. Alleen beeldscherm uitzetten, dat is natuurlijk makkelijk. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de aandacht. Oh, hij is opeens afgelopen. Het was kennelijk het geld op. Ik ga mijn biertje pakken. En hopelijk volgende week mag ik weer op deze hele zetel zitten van dit radiostation Golden Oldies Radio. Nu ook via DAB+. En dan kan je hem aan twee kanten horen kraken. Nou, het valt mee. Fijne avond, verder slaap goed. En wij sluiten af met Maywood.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Mikhail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord. Waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties op de A16, Rotterdam-Belgische grens. Is maar één rijstrook ook open op knooppunt Galder, 10 minuten vertraging daar. Er zijn twee rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: Back to your best years on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord. Waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dusty Springfield, ze wil wat van je liefde hebben. Some of Your Lovin', het kwam uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 3 september. We vullen

Het laatste uurtje van je dag met relaxende muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond muzikale gehoortraining van Stichting Musici. Erfgoedadviseur Elsa van Lieren en mossen onderzocht in Delftse natuur. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Don't Break My Heart, Vaya Con Dios was dat. En daarvoor Gilbert O'Sullivan, altijd goed voor een optimistisch liedje. Can't Get Enough of You uit 1981. Ons eerste onderwerp vanavond. In diverse steden in Nederland starten in september weer muzikale gehoortrainingen voor dragers van een cochleair implantaat, een CI. Joke Veldman van stichting MuziCI is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Joke, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de stichting MuziCI zei ik al. Je hebt me verteld dat het MuziCI is, dus dat weet ik. Maar voor de rest denk ik dat de luisteraar ook niet weet waar we het over hebben. Dus,
2: ik kan het me helemaal voorstellen.
1: Ja.
2: Een CI is eigenlijk een kunstoor, wat je gebruikt als je gewone oren het niet meer doen. Er zijn heel veel redenen waarom het gehoor kan uitvallen, zowel snel als langzaam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vind je jezelf terug met de grootst mogelijke gehoorapparaten en het werkt niet meer. En dan kan je zo'n cochleair implantaat krijgen, zo'n CI, wat ze in de academische ziekenhuizen in je oren prutsen. En daar moet je dan mee leren horen.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat gaat niet vanzelf.
1: Nee.
2: En verstaan is dan één ding, maar muziek is dan echt een heel ander ding. En daarom hebben mensen echt muziekverlies, muziekverdriet. Want ja, muziek klinkt gewoon als een bende takkenherrie.
1: Okay, ja,
2: of zoals een cactus die je gewoon helemaal niet meer kan omarmen.
1: Ah, ja, nou, dat is een heel duidelijke beeldspraak. Maar je bent zelf ook muzikus, pianiste, hè?
2: Ja, dus muziek is mijn vak. En ja. De CI is zeg maar mijn lot, want ik heb zelf ook zo'n CI. En 13 jaar geleden kreeg ik mijn eerste CI. En KNO Arts zei, muziek kan gewoon niet. Niemand kan het vergeten. Dat ga je ook niet kunnen. Toen dacht ik, mooi, dat is mijn zaak. Of ik dat wel of niet kan. En toen ben ik dat weer gaan proberen. Eigenwijsheid is soms toch een prettige eigenschap.
1: Zeker, ja. Ja.
2: En uiteindelijk vond ik muziek weer fijn. Ik kan niet zeggen dat ik muziek nog zo prachtig vind als ik het vroeger vond, toen ik als pianiste allerlei mooie dingen deed met muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind muziek weer fijn, ik kan ervan genieten en ik hoef het zeker niet uit de weg te gaan. Nou, stel je voor, jij wil muziek uit de weg gaan, waar blijf jij dan?
1: Ja, als je muzikus bent is dat wel heel
2: triest. Gewoon
1: en ook
2: persoon,
1: voor mensen zelf, ja. Dat
2: ja,
1: is ook zo,
2: een feestje, ja. Een film, ja, de ja. TV. Ga ergens naar buiten naar een feest. Ga ergens uit eten. Ga naar de winkel. Overal hangt muziek in de lucht.
1: Ja, ja.
2: Dus mensen hebben er echt heel veel last van. Nou, toen ik het zelf weer kon, toen dacht ik, dan kan ik het ook aan anderen leren. En zo ben ik intussen 2019, dus dat is alweer 7 jaar geleden, begonnen aan het ontwikkelen van een muzikale gehoortraining. Want je moet mensen erbij helpen. Het is gewoon een enorme drempel. Muziek klinkt vaak als een berg herrie waar je niet doorheen komt.
1: Vandaar die takkenherrie, ja.
2: Ja, precies. En dan ga je dus uit de weg. Maar als je nou leert dat je daar met wat moeite de beat uit kan halen, en als je dat begint te doen, dan voel je je alweer wat beter. Dan zeggen mensen tegen mij, ja, Joko, die piano, dat klinkt niet als een piano. Dat weet je toch ook wel? Ja, die snap ik. Maar als je eenmaal je CI hebt, klinkt de piano totaal anders dan je gewend bent. En dat is dan hoe het is.
1: Ja.
2: En dan kan je aan leren wennen en daarna kan je het weer leren prettig vinden.
1: Ja. Is het voor
2: en wie weet zit ook weer mooi.
1: Ja, dan weet je het mooi ook. Is het voor iedereen geschikt, zo'n implantaat?
2: Nee, er zijn wel voorwaarden. Vooral dat de hoorzenuw nog intact is. Dus je moet echt, als je gehoor zo slecht is dat de KNO-arts zegt, nou, ga maar eens in een academisch ziekenhuis praten. Dan kom je daar bij een intake en dan gaan ze van allerlei dingen uitzoeken hoe dat met het gehoorverlies zit en waardoor en hoe de hoorzenuw is en nou, nog veel meer.
1: Yeah.
2: En op een gegeven moment zeggen ze, nou, u mag een CI. Vaak zijn mensen best wel bang en dat is echt jammer.
1: Yeah.
2: Want slecht horen is niet gezond voor je. Je wereldje wordt er heel klein van, want je verstaat het allemaal niet meer. Dus ja, het is ook niet meer leuk om mensen te ontmoeten, het is niet meer leuk om uit te gaan. En ja, dat is niet goed voor ons. We zijn toch sociale wezens en we hebben elkaar nodig en we willen elkaar graag verstaan en je wil graag gehoord worden.
1: Vandaar ook die trainingen die je gaat geven voor mensen die MuziCI hebben?
2: Dus die een CI hebben, die kunnen meedoen aan de training van MuziCI. Vooral die mensen die muziek graag weer een kans willen geven. Soms hebben mensen een CI al meer dan 10 jaar en dan zeggen ze, nou, ik geef nog 1 kans, want ik heb het eigenlijk al, zoals iemand het noemde, uitgebannen. Maar ik ga het weer inbannen.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, dat hoop je dan echt, dat mensen de stap kunnen zetten van, nou oké, nu het zo klinkt, nu is het eigenlijk fijner dan ik dacht. En je wisselt met elkaar uit in een groepje van 3 tot 5 deelnemers.
1: Mm-hmm.
2: Je leert dus ook veel van elkaar. Ja, mensen troosten elkaar vaak op een mooie manier, maar ze helpen elkaar. Je moet gewoon goed oefenen. En dat zijn we niet gewend.
1: Nee, en dat leer je tijdens die trainingen.
2: Ja, en mensen moeten ook thuis gewoon meer naar muziek luisteren.
1: Ja, precies.
2: Eenvoudig beginnen, dat opbouwen, nou, van alles.
1: Mensen die zo'n implantaat hebben, hoe kunnen die bij die trainingen terechtkomen? Hebben jullie een website of een sociale media waar dat allemaal kan?
2: Ja, dus we hebben MUSI-CI, dus MUSI-CI. Dat is een website, als je ons opzoekt kan je ons makkelijk vinden. En ook op Facebook zitten wij en op LinkedIn. Als je MUSI-CI intikt en als je luisteren met een kunstoor intikt in Google, dan vind je ook een film daarover die we gemaakt hebben, hoe het CI eigenlijk klinkt. En dan vooral met muziek. En zo kan je ons vinden en zo kan je ook de trainingen vinden. En in alle academische ziekenhuizen weten ze dat het bestaat.
1: En als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom. En Joke Veldman is er in ieder geval om dat voor u allemaal te gaan regelen. Want u hebt zelf ervaring daarmee, hè? Dat is natuurlijk het voordeel.
2: Ja.
1: Duidelijk. Van takkenherrie naar weer genieten. U hebt duidelijk gemaakt hoe dat kan. Joke Veldman namens de stichting MUSI-CI. Dank voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Ze maakten het eerder dit jaar Nina June en Blanket of Dust. En daarvoor Serge Lama en Je t'aime à la folie. Zometeen erfgoedadviseur Elsa van Lieren. Maar eerst is hier José Feliciano en Stay With Me. Won't you

0: 1974 was het jaar voor Stay With Me van José Feliciano. Ons volgende onderwerp. Elsa van Lieren is een erfgoedadviseur en directeur van Loods M. En ze is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: waar staat die M dan voor? Want dat is allereerst mijn nieuwsgierige vraag.
2: Ja, ik denk dat die M is gekozen omdat het best wel veel raakvlak heeft met het maritieme. Ja. Maar ook met Maasluis. Oh, en ja. Ook met mooie mensen. Dus je kan hem eigenlijk invullen waar je maar voor wil. En als je alleen loods had gezegd, dan het gaat natuurlijk om het gebouw aan de buitenhaven, aan de Gove van Wijkade, nummer 44 in Maasluis. Maar die M die moet ook een beetje verbindend zijn. Het geeft ook een beetje de golfslag weer. En het geeft ook een beetje bij alle stromen die we eigenlijk in gang willen zetten om elkaar te ontmoeten.
1: Je bent daar directeur van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben directeur van de stichting Loods M. En de stichting is in het leven geroepen omdat vanuit een plan, en dat is eigenlijk een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers, dus eigenlijk burgers van Maasluis en de gemeente, om een plek te creëren waar de musea van Maasluis en het museumschip de Hudson een plek krijgen samen met eigenlijk de ambachten en het field lab rondom het maritieme. De Hudson is, volgens mij de laatst gebouwde sleeboot van deze allure, zeg maar. En die was klaar vlak voor de oorlog. Die is weggegaan. Die is vertrokken en die kon heel lang niet meer thuiskomen. Want dat ging niet. Nee. Die heeft zich aangesloten bij de geallieerden en heel veel heldhaftige daden verricht, die bemanning. En een daarvan proberen we nu een beetje in het licht te zetten.
1: Ja, je praat er vol vuur over. Waar komt dat vuur vandaan?
2: Nou, ben ik natuurlijk van huis uit al een erfgoedliefhebber, zeg maar. Dat is een beetje ontstaan in de loop der jaren tijdens mijn werkzaam leven.
1: Want Loods M is erfgoed, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat betekent.
2: En erfgoed betekent dat het gaat natuurlijk over historische schepen. Ja. Het gaat over de DNA van Maasluis. Die is ontstaan. Een plek ontstaat altijd. En bij erfgoed kijk je een beetje naar de kracht van de plek. En wat is nou belangrijk om te bewaren? En dan zijn het vaak dingen die nu niet meer zo zouden kunnen gebouwd worden of zo zouden kunnen ervaren worden.
1: Nee.
2: En dan heb je te maken met erfgoed.
1: Ja. Maar als adviseur mogen ze blij zijn dat je er bent. Denk, want je bent ook iemand die graag pioniert, denk ik zo. Want er moest van alles opgebouwd worden, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Het is heel fijn als er al gebaande wegen zijn om die in te kunnen vullen. Maar mijn hartje ligt toch meer bij dingen die er nog niet zijn en die iets groots kunnen worden. Mm-hmm. En dat vind ik het leukst, omdat te doen in stapjes, dus die wel klein en tastbaar zijn. Zodat je ook kunt testen, oké, werkt dit? Dan gaan we ermee verder. Werkt het niet? Dan moet je iets anders kiezen.
1: Dan gaan we het loslaten.
2: Ja, dan gaan we het ook gewoon loslaten. En het leuke is dat je, als je dat met een groep doet, dan wordt die band onderling ook veel sterker. Want fouten maken mag. Je mag het ook soms helemaal verkeerd gedaan hebben. Want dan weet je dat dat in ieder geval niet de weg was. En nou ja, dat weten we allemaal. Als je elkaar beter leert kennen, dan zie je eigenaardigheden ook wat in een mooie dag ligt. Dus dan kom je er wel samen uit.
1: Ja, mooi beroep om met mensen te werken en met dat erfgoed.
2: Ja,
1: dat
2: precies.
1: Komt allemaal samen dan.
2: Ja.
1: Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze met Elsa van Lieren iets bedenken? Of moeten we naar Loods M?
2: Nou, nee, ik denk dat vanuit Loods M, zeg maar, dat een hele goede basis is om nieuwe samenwerkingen ook te ontdekken. Dat zien we nu ook, zoals het nu staat. We hebben natuurlijk de originele loodsgenoten. En we gaan over circulariteit. We gaan over waterbewustzijn. En we gaan over klimaatadaptatie. Dat zijn de kernonderwerpen. Maar je ziet dat gewoon eigenlijk alles wat je doet daar wel een beetje mee gelinkt kan worden. Dus mocht je denken, hé, ik wil er toch meer van weten. Of ik wil ook graag samenwerken. We hebben natuurlijk de Loods M Academy voor alle vrijwilligers, waar cursussen worden gegeven, waar mensen van gebruik kunnen maken. We hebben participatie. Projecten waarbij de inwoners van een sluis aan mee kunnen doen. Dan is een mailtje naar hallo@loodsem.nl.
1: Okay.
2: En daar kun je eigenlijk je vragen stellen.
1: En dan kan je alles te weten komen. Of is er ook nog een website?
2: De website is loodsem.nl. Kijk. En die is best wel uitgebreid. Maar kun je wel heel veel dingen makkelijk op vinden.
1: En een keer naar Maasluis gaan om daar zelf te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat.
2: Nou, het is ontzettend leuk. Ik ken natuurlijk Maasluis van de kaart.
1: Ja.
2: Nu loop ik er al 2 jaar rond. Ook gewoon lekker om mijn boodschapjes te doen en in het centrum te winkelen of in de Koningshoek. Dus ik denk, wat mij het meest verbaast aan Maasluis is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, is er gewoon.
1: Mooi. Dat is een mooie laatste opmerking over Maasluis. Dat zou de VVV ook kunnen zeggen. Elsa van Lieren over Loods M en over Maasluis. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens het werken.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Een beetje country en western in het programma van Garth Brooks. The Dance hoorde je. En daarvoor Claudia de Breij. En wat als? Zometeen alles over mossen in de Delftse natuur. Na Harpo. Een smile. Smile.

0: Een fluiten kan hij ook. Harpo uit 1976 en Smile. Ons volgende onderwerp. Bij Natuurlijk Delfland is het verslag uitgekomen van een inventarisatie in het Veenmosrietland in Delft. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Een natuurreservaat in Delft. Ik moet zeggen, ik ken het niet, terwijl ik wel vaak in Delft ben.
2: Ja.
1: Waar ligt dat?
2: In de Delftse Hout.
1: Oké. Okay.
2: Daar heb je een rietland, dat is een paar honderd meter lang.
1: Ja.
2: En dat is natuurreservaat.
1: Dat is natuurreservaat.
2: Het is een gemeentelijk natuurreservaat.
1: Zo, ja. Bijzonder. Ja, want is dat dan zo belangrijk voor de natuur dat het een reservaat moest worden?
2: Ja, zeker. Het is een veengebied waar nog levend veen wordt gevormd. Dat wordt gevormd vooral door veenmossen.
1: Mm-hmm.
2: En ze zijn heel actief, dus ja.
1: Ja. Maar dus die mossen zijn dus nu onderzocht door jullie mensen?
2: Ja.
1: Ja, ja. Ik las dat er een heleboel soorten veenmos zijn, waar ik nog nooit van gehoord had, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat kan
1: ik
2: voorstellen, ja.
1: Maar hebben die allemaal al namen of hebben jullie die namen gegeven?
2: Nee, dat wordt door de Nederlandse namen wordt door de Nederlandse mossenmensen gegeven. En dat is al jarenlang.
1: Ja.
2: Er wordt al in Nederland worden 150 jaar naar mossen gekeken.
1: Ja, en jullie hebben dus een inventarisatie gemaakt van al die mossen die daar groeien. Want het is meer dan één mos, hè? Één soort.
2: Ja.
1: Wat is het belang daarvan dat dat nu in een rapport, in een uitstekend uitgebreid rapport staat? Ik heb het doorgenomen, maar het is pittig.
2: Het is een, je kan zeggen, een wetenschappelijk rapport.
1: Ja. Ja.
2: En uiterst grondig gekeken en ook gedetermineerd en zo. Echt fantastisch. Echt. Nee, ik ben er heel erg blij mee.
1: Ja, want we hebben het over beekstaartjesmos, lippenmos en glanzend platmos onder andere.
2: Mooi, hè?
1: Ja. Hoe ze die namen verzonnen hebben, weet ik niet. Maar het, zal, het klinkt allemaal heel goed. Ja,
2: de mensen die het hebben verzonnen, bepaald, die kijken naar een bepaald kenmerk van het mos en dan geven ze namen. En dat, ja.
1: Nou, die namen zijn er dus al heel lang. Dat is niet jullie verdienst om die naam te verzinnen.
2: Nee, die macht hebben wij niet.
1: Nee. Ik zei al, het is een uitgebreid rapport geworden, ook heel gedetailleerd. Voor wie is dat bestemd?
2: Nou, ten eerste voor de beheerder, de gemeente Delft.
1: Ja.
2: Maar wij vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk om te weten wat er is. En dan kan je daar ook in het beheer, en dan kan je ook de gemeente aanhouden van mensen, beheer het wel goed. En dat soort dingen. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Ja.
1: Wordt het goed beheerd op het moment?
2: Ja, je kan wel zeggen.
1: Het klinkt wat vaag, klinkt wat aarzelend.
2: Nou, dat was een aantal jaren geleden. Was het even de aandacht ervoor weggeëpt. Maar het is nu weer bijgetrokken.
1: Ja, want de Delftse Dini Tubbing, die is ook van de gemeente. Hè? Die met de natuur te maken, die heeft jullie er ook bij geholpen, dacht ik.
2: Nou, die heeft toestemming gegeven. Ze heeft niet geholpen, maar ze heeft toestemming gegeven. Dat de mensen erin mochten.
1: Ja.
2: Je mag het is verboden toegang. Dus daar heb ik een bordje verboden toegang.
1: Ja, het is beschermd natuurgebied dus.
2: Het is een beschermd gebied, natuurgebied.
1: Oké.
2: Okay.
1: Dus er komen geen mensen in, als het goed gaat.
2: Als het goed gaat, komen er geen mensen in.
1: Ja. Maar jullie mochten er wel in en je hebt daar een prachtig rapport over geschreven.
2: Ja.
1: Is dat rapport ergens te vinden?
2: Jawel, op onze website, ga je natuurlijk wel van. Heb je rechtsboven de kennisbank.
1: Ja.
2: En dan staat het als eerste titel. Het staat er bovenaan.
1: Op de website.
2: Op de website.
1: Dat in ieder geval waar.
2: Dus bovenaan de kennisbank. En dan.
1: Is dat het enige stukje echte natuur die er nog is in Delft? Want wij hebben heel veel parken natuurlijk, maar die zijn allemaal aangelegd. Dit is nog een restant van het overblijfsel van het totale veengebied, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ik zit even te kijken. Echt, wat een heel leuk gebied is. Dat is achter de Grutto.
1: Dan,
2: dat hele gebied.
1: Dan heb je het over de weilanden tussen Delft en Schiedam.
2: Ja.
1: En wat is daar leuk aan?
2: Nou, die is, dat was een plas die is gegraven in, toen de spoorlijn werd aangelegd. Dus dan praat je over 1850, 1860.
1: Ja.
2: En dat is langzamerhand, of vrij snel, is dat dichtgegroeid. En daar vond ook veenvorming plaats.
1: Oké.
2: Alleen, het is, dat is nu eigenlijk het veenmos. Ik heb 2 jaar geleden zijn we nog geweest. En toen waren een paar verdroogde exemplaren. En zeker met deze droogte is het eigenlijk verdwenen.
1: Ja. En is dat met het natuurreservaat waar het rapport van is, is het niet verdroogd?
2: Er zullen droge plekjes zijn, maar de waterstand is heel erg hoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan verwacht ik niet dat daar droogte gaat.
1: Nee. Toch geen Geheimraadschap heeft ervoor gezorgd dat het water het peil wat hoger was, hè?
2: Ja.
1: Vanwege de droogte dus.
2: Ja. Het bijzondere van Veenmos is, eigenlijk moet, kijk, de Hoogheemraadschap, die werkt met water waar heel veel voedingsstoffen in zitten, maar eigenlijk moet je dat bij Veenmos niet hebben.
1: Nee.
2: Die moeten dus in hele arme omstandigheden kunnen ze ook leven.
1: Mm-hmm.
2: En dus dat is, ja, kan een bedreiging zijn, maar hier lukt het. Dus prima.
1: Beetje uniek gebied dus eigenlijk.
2: Voor Delft is een hartstikke uniek gebied, ja, dat klopt.
1: Ja. En niet er naartoe gaan en erin komen, maar wel het rapport lezen. Kijk je op de genoemde website en dan kom je het tegen.
2: En je kan, als je van het rieten dak naar het zuiden gaat, dan loop je er via het pad eigenlijk doorheen. Mm-hmm. En dan kan je zo kijken.
1: Ja, je dat kan het daar vandaan goed zien. Die hele strook eigenlijk is het, langs het water.
2: Ja.
1: Mooi om dat allemaal mee te maken. En om te horen hoe jullie al die mossen hebben gevonden. En dat het toch een uniek gebied is in de stedelijke omgeving eigenlijk. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delfland. En bezig met een natuurreservaat in Delft wat vrij uniek is. Dankjewel. Ja.

Altijd in voor een complimentje, de Style Council en You're the Best Thing. En daarvoor Leslie Feast en One Evening. En dat was de late avond van donderdag 3 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker blijft nog even bij je. Fijne nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel.

0: Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet, omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op

0: en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op.